0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Op Omroep Peelrand. Badmintonclub Lieshout begint op woensdag 26 augustus weer met de wekelijkse speelavonden. Nieuwe leden, jong en oud, zijn van harte welkom om vrijblijvend mee te komen spelen. De jeugd start onder begeleiding. Aspiranten vanaf 6:30 s'avonds, junioren beginnen om 7 uur. Senioren spelen vanaf 8 uur, met optionele training. Men mag 2 keer gratis meedoen. Een eigen racket is niet nodig. De club heeft leenrackets. Geen drempel dus om badminton eens te proberen bij Badmintonclub Lieshout. Zo kan men eerst rustig kijken of de sport iets is en hoeft men niet meteen lid te worden. Zaterdag 15 augustus was het een speciale dag in Gemert. Voor het allereerst klonk Indische krontjongmuziek vanaf het carillon van het gemeentehuis. Met deze bijzondere klanken stond men stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en herdacht men de mensen die daar tijdens de oorlog en de Japanse bezetting leefden. Eerder zaterdagochtend, rond 10:00, legde burgemeester Michiel van Veen en Bas de Haas, bestuurslid van Indisch Gemert Bakel, hiervoor een krans bij het Indië-monument. Een indrukwekkend eerbetoon dat de geschiedenis levend houdt. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Rijnvogels en Gemert geëindigd in een gelijkspel. De eindstand op Sportpark De Koltuin was 2-2. Een puntendeling die voor beide ploegen zowel opluchting als lichte teleurstelling met zich meebracht. Rijnvogels kwam al vroeg in de eerste helft op voorsprong, maar Gemert knokte zich terug. De bezoekers wisten de gelijkmaker te produceren in de slotfase van de wedstrijd, net toen de klok 4:15 aangaf. Dit tot onvrede van het thuispubliek. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Op Omroep Peelrand. Vanwege de aanhoudende droogte zijn onze bos- en natuurgebieden in en om Boekel extra kwetsbaar voor brand. Een enkel vonkje kan al grote gevolgen hebben. Een weggegooide sigaret of glas kan leiden tot een natuurbrand, wat gevaarlijk is voor mens, dier en omgeving. Laten we samen natuurbranden voorkomen. Laat geen sigarettenpeuken of glas achter, parkeer uw auto niet in hoog gras en blokkeer geen paden. Open vuur en barbecues zijn verboden. Zie je rook of een verdachte situatie? Meld dit direct via 112, bij acuut gevaar. Een jongen op een brommer en een auto zijn zondagavond in Boekel op elkaar gebotst, op de kruising van de Kennedystraat en de Raadstraat. De bromfietser reed tegen de zijkant van de auto aan, waarbij een raam sneuvelde. De jongen kwam ten val en is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. Hij is door de politie meegenomen naar het bureau, de reden is onbekend. Tijdens zijn aanhouding verzette de man zich. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak van dit ongeval. In Boordonk wordt op vrijdag 21 augustus de Fight Cancer Night gehouden, een kickboxgala voor het goede doel. De organisatie verwacht een recordopbrengst van ruim 200.000 euro voor Kika en Fight Cancer. Deelnemers uit de regio hebben maandenlang intensief getraind en zich zowel fysiek als financieel ingezet. Hun motivatie? Samen strijden tegen kanker en geld ophalen voor patiënten. De teller stond voorafgaand aan het evenement al op ruim 185.000 euro. De opbrengst komt tot stand via sponsorgelden, donaties, acties en een veiling met unieke items. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Op Omroep Peelrand. Vanwege de aanhoudende droogte zijn onze bos- en natuurgebieden in en om Boekel extra kwetsbaar voor brand. Een enkel vonkje kan al grote gevolgen hebben. Een weggegooide sigaret of glas kan leiden tot een natuurbrand, wat gevaarlijk is voor mens, dier en omgeving. Laten we samen natuurbranden voorkomen. Laat geen sigarettenpeuken of glas achter, parkeer uw auto niet in hoog gras en blokkeer geen paden. Open vuur en barbecues zijn verboden. Zie je rook of een verdachte situatie? Meld dit direct via 112, bij acuut gevaar. Badmintonclub Lieshout begint op woensdag 26 augustus weer met de wekelijkse speelavonden. Nieuwe leden, jong en oud, zijn van harte welkom om vrijblijvend mee te komen spelen. De jeugd start onder begeleiding. Aspiranten vanaf 6:30 s'avonds, junioren beginnen om 7 uur. Senioren spelen vanaf 8 uur, met optionele training. Men mag 2 keer gratis meedoen. Een eigen racket is niet nodig. De club heeft leenrackets. Geen drempel dus om badminton eens te proberen bij Badminton Club Lieshout. Zo kan men eerst rustig kijken of de sport iets is en hoeft men niet meteen lid te worden. Michael Bouw, eigenaar van Michael's Broodjes, ging een poging wagen om minimaal 72 tot wel 100 uur onafgebroken luxe broodjes te maken in zijn eentje. Start was vrijdagmiddag 14 augustus om 4 uur. Het doel? Geld inzamelen voor de lokale kindervakantieweek Beek en Donk, Hiephooi. Een deel van de opbrengst van elk broodje en alle fooien gaan direct naar dit goede doel. Het evenement trok massaal publiek aan. Een deel van het Piet van Tielplein was sfeervol afgezet en voorzien van picknickbanken, verlichting en muziek. Fans en hongerige stappers uit de hele regio kwamen langs, tot zelfs diep in de nacht. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout roept inwoners op om problemen in de openbare ruimte direct bij de gemeente Laarbeek te melden. Hoewel de dorpsraad graag helpt, beschikt de gemeente al geruime tijd over een efficiënt digitaal loket. Op de website van de gemeente vindt u het startformulier Melding Openbare Ruimte. Hier meldt u eenvoudig kwesties zoals afval, groenoverlast, defecte straatverlichting of slechte wegen. Meldingen worden vaak snel opgepakt. Belangrijk, het formulier moet binnen een kwartier worden afgerond. Anders sluit het automatisch. In Boordonk wordt op vrijdag 21 augustus de Fight Cancer Night gehouden. Een kickboxgala voor het goede doel. De organisatie verwacht een recordopbrengst van ruim €200.000 voor Kika en Fight Cancer. Deelnemers uit de regio hebben maandenlang intensief getraind en zich zowel fysiek als financieel ingezet. Hun motivatie? Samen strijden tegen kanker en geld ophalen voor patiënten. De teller stond voorafgaand aan het evenement al op ruim €185.000. De opbrengst komt tot stand via sponsorgelden, donaties, acties en een veiling met unieke items. Vanwege de aanhoudende droogte zijn onze bos- en natuurgebieden in en om Boekel extra kwetsbaar voor brand. Een enkel vonkje kan al grote gevolgen hebben. Een weggegooide sigaret of glas kan leiden tot een natuurbrand, wat gevaarlijk is voor mens, dier en omgeving. Laten we samen natuurbranden voorkomen. Laat geen sigarettenpeuken of glas achter. Parkeer uw auto niet in hoog gras en blokkeer geen paden. Open vuur en barbecues zijn verboden. Zie je rook of een verdachte situatie? Meld dit direct via 112, bij acuut gevaar. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Op Omroep Peelrand. Op zondag 16 augustus heeft zich in de vroege middag een ongeval voorgedaan op de Molenheide, de N615, nabij Lieshout. Een motorrijder kwam daardoor onbekende oorzaak ten val. Direct na de melding rukte de politie en een ambulance met spoed uit naar de ongevalsplek. Het ambulancepersoneel heeft de gewonde motorrijder ter plaatse behandeld. De ernst van de verwondingen en de vraag of de motorrijder voor verdere medische controle is overgebracht naar een ziekenhuis zijn op dit moment nog onbekend. Michael Bouw, eigenaar van Michael's Broodjes, ging een poging wagen om minimaal 72 tot wel 100 uur onafgebroken luxe broodjes te maken in zijn eentje. Start was vrijdagmiddag 14 augustus om 4 uur. Het doel? Geld inzamelen voor de lokale kindervakantieweek Beek en Donk, Hiephooi. Een deel van de opbrengst van elk broodje en alle fooien gaan direct naar dit goede doel. Het evenement trok massaal publiek aan. Een deel van het Piet van Tielplein was sfeervol afgezet en voorzien van picknickbanken, verlichting en muziek. Fans en hongerige stappers uit de hele regio kwamen langs, tot zelfs diep in de nacht. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Rijnvogels en Gemert geëindigd in een gelijkspel. De eindstand op Sportpark De Kooltuin was 2-2. Een puntendeling die voor beide ploegen zowel opluchting als lichte teleurstelling met zich meebracht. Rijnvogels kwam al vroeg in de eerste helft op voorsprong, maar Gemert knokte zich terug. De bezoekers wisten de gelijkmaker te produceren in de slotfase van de wedstrijd, net toen de klok 4:15 aangaf. Dit tot onvrede van het thuispubliek. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Op Omroep Peelrand. Vanwege de aanhoudende droogte zijn onze bos- en natuurgebieden in en om Boekel extra kwetsbaar voor brand. Een enkel vonkje kan al grote gevolgen hebben. Een weggegooide sigaret of glas kan leiden tot een natuurbrand, wat gevaarlijk is voor mens, dier en omgeving. Laten we samen natuurbranden voorkomen. Laat geen sigarettenpeuken of glas achter, parkeer uw auto niet in hoog gras en blokkeer geen paden. Open vuur en barbecues zijn verboden. Zie je rook of een verdachte situatie? Meld dit direct via 112, bij acuut gevaar. Badmintonclub Lieshout begint op woensdag 26 augustus weer met de wekelijkse speelavonden. Nieuwe leden, jong en oud, zijn van harte welkom om vrijblijvend mee te komen spelen. De jeugd start onder begeleiding. Aspiranten vanaf 6:30 s'avonds, junioren beginnen om 7 uur. Senioren spelen vanaf 8 uur, met optionele training. Men mag 2 keer gratis meedoen. Een eigen racket is niet nodig. De club heeft leenrackets. Geen drempel dus om badminton eens te proberen bij Badminton Club Lieshout. Zo kan men eerst rustig kijken of de sport iets is en hoeft men niet meteen lid te worden. Een varkenshouderij in De Rips mag uitbreiden met een nieuwe stal voor bijna 3000 vleesvarkens. Het college van Gemert Bakel stemde in met de benodigde aanpassing van het agrarische functievlak. Hoewel het aantal dieren stijgt, zal de uitstoot van de stal kleiner zijn dan die van de huidige gebouwen. Het bestaande oppervlak blijft gelijk, enkel de begrenzing verandert voor de nieuwe stal. De gemeente staat positief tegenover de ontwikkeling, omdat het bedrijf ligt in het peelontginningslandschap ten noorden en oosten van De Rips. In dit gebied wil Gemert Bakel ruimte blijven bieden aan agrarische bedrijven. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

In het kader van het feit dat je nooit te oud bent in het leven om te leren, live and learn, Joe Public was dat. Goedemorgen, dit is OSR 920, het weekend is voorbij. Het is maandagochtend, 17 augustus alweer. Dit is tot 9 uur, klaar wakker.

0: Here Comes the Night met Dem. Nou ja, die is natuurlijk net voorbij. Lewis Capel, die hoorde je ook nog met Survive daarvoor. We kijken ook op deze maandagochtend terug naar het verleden. 20 jaar geleden, hoe was toen het weer? Het was bewolkt met lichte regen in de ochtend. De maximum temperatuur bereikte 18 graden. 'S Nachts ging het terug naar 11. De wind die kwam uit het zuidwesten en in de namiddag klaarde het op.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.

1999 met Toto, Mumford & Sons en The Cave hier op OSI 920. Goedemorgen, als je er wat later bent bijgekomen. Fijn dat je ons vergezelt op onze reis door de tijd en de muziek. We kijken naar het archiefnieuws van de maand augustus. We beginnen in 1966. De provincie Friesland start met de aanleg van de afsluitdijk renovatie. En 1986, bij een aanval op een politiebureau in Den Haag, raakte een agent gewond. En tenslotte een vliegtuig van Transavia maakte in 2006 een noodlanding op Eindhoven Airport. En de sportvraag van vandaag, welke Nederlandse atleten wonnen in augustus 2006 goud op de 100 meter horde bij de Europese kampioenschappen.

Zo heette het inderdaad, The Kingdom of Fear. Je hoorde Cameron Wetkamp. En wat je ook gaat doen vandaag, vergeet in elk geval niet iets mee te nemen waarmee je naar de radio kunt luisteren. Naar OSR 920. Maak je dag net wat leuker. Hier is Boney M.

Hooray, hooray, it's a holly holiday. Boney M, het blijft lekker om elke keer weer te horen. En zo in de zomermaanden helemaal. Zometeen zijn we terug na 8 uur. Hier is Elton John nog. It's a

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. Na de zomervakantie gaan de scholen in het noorden van het land er als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op zondag 16 augustus heeft zich in de vroege middag een ongeval voorgedaan op de Molenheide, de N615, nabij Lieshout. Een motorrijder kwam daardoor onbekende oorzaak ten val. Direct na de melding rukte de politie en een ambulance met spoed uit naar de ongevalsplek. Het ambulancepersoneel heeft de gewonde motorrijder ter plaatse behandeld. De ernst van de verwondingen en de vraag of de motorrijder voor verdere medische controle is overgebracht naar een ziekenhuis zijn op dit moment nog onbekend. Zaterdag 15 augustus was het een speciale dag in Gemert. Voor het allereerst klonk Indische krontjongmuziek vanaf het carillon van het gemeentehuis. Met deze bijzondere klanken stond men stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en herdacht men de mensen die daar tijdens de oorlog en de Japanse bezetting leefden. Eerder zaterdagochtend, rond 1:50, legden burgemeester Michiel van Veen en Bas de Haas, bestuurslid van Indisch Gemert Bakel, hiervoor een krans bij het Indiëmonument. Een indrukwekkend eerbetoon dat de geschiedenis levend houdt. Een jongen op een brommer en een auto zijn zondagavond in Boekel op elkaar gebotst, op de kruising van de Kennedystraat en de Raadstraat. De bromfietser reed tegen de zijkant van de auto aan, waarbij een raam sneuvelde. De jongen kwam ten val en is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. Hij is door de politie meegenomen naar het bureau. De reden is onbekend. Tijdens zijn aanhouding verzette de man zich. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak van dit ongeval. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Klaar wakker.

0: Duo Miles Smith en Niall Horan in Drive Safe. Judith Vist trouwens was degene die in augustus 2006 groot won op de 100 meter horde bij de Europese kampioenschappen. Dat antwoord op de sportvraag van vandaag had je nog te goed namelijk. En dan 2 van 1 van vandaag. Daarin, jawel, Armin van Buuren, Sunny Days en This Is What It Feels Like. Die twee nummers die komen voorbij in dit item.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

blijft toch een fantastisch nummer dit, hè? This is what it feels like, Arme van Buren met nog een paar anderen. En ook zijn idee's nog van dezelfde artiest. Maar hier voorbij, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goedemorgen. Koffie is ook lekker trouwens, die hebben we ook bij de hand hier. En een boterham. Als je ook in je maaltijd zit, smakelijk. Hier is Paul Simon voor je. When I think

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Voor de Zuid-Franse kust zijn twee rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Klaarmakker. Je vaste ochtendritueel.

0: Whole Again met de dames van het Atomic Kitten hit van destijds. Die leuk blijft om terug te horen. We gaan weer naar onze top 1000. De hitparade die is samengesteld uit alle eindejaars hitlijstjes. En die in de eerste week van januari hoort. De computer die zoekt een nummer uit die top 1000. En daar vertellen we dan een heel klein beetje meer over. En vervolgens hoor je het nummer.
1: Top 1000.
0: En daar vandaag Paul de Leeuw, Ik heb je lief, uit 1997. Paul de Leeuw nam dit nummer op in een studio in Hilversum. De tekst die gaat over de liefde voor een kind. Het nummer verscheen op zijn album Mooi. De Leeuw zong het voor het eerst tijdens een programma op de televisie. En die programma's deed hij vaak zelf.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Fall Like Rain met Eric Clapton. Zo gaat dat hier de hele dag door. Hè. De deuntjes van toen, van nu, de bekende, de wat minder bekende. Ze komen allemaal voorbij. Dat maakt het ook leuk om te luisteren. Het is een unieke mix, mag ik wel zeggen.

Tja, omdat Paolo Nutini er een nummer van maakte van meer dan 5,5 minuut lang. Everywhere heet het trouwens. Daarmee zijn we snel aan het einde gekomen. Dus van Klaar Wakker voor vandaag. Dank voor het luisteren. Graag weer tot morgen. En hier is Mental nog If Anything.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mondelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. De scholen in het noorden van het land gaan er vandaag als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Een jongen op een brommer en een auto zijn zondagavond in Boekel op elkaar gebotst, op de kruising van de Kennedystraat en de Raadstraat. De bromfietser reed tegen de zijkant van de auto aan, waarbij een raam sneuvelde. De jongen kwam ten val en is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. Hij is door de politie meegenomen naar het bureau. De reden is onbekend. Tijdens zijn aanhouding verzette de man zich. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak van dit ongeval. Vanwege de aanhoudende droogte zijn onze bos- en natuurgebieden in en om Boekel extra kwetsbaar voor brand. Een enkel vonkje kan al grote gevolgen hebben. Een weggegooide sigaret of glas kan leiden tot een natuurbrand, wat gevaarlijk is voor mens, dier en omgeving. Laten we samen natuurbranden voorkomen. Laat geen sigarettenpeuken of glas achter, parkeer uw auto niet in hoog gras en blokkeer geen paden. Open vuur en barbecues zijn verboden. Zie je rook of een verdachte situatie? Meld dit direct via 112 bij acuut gevaar. Een varkenshouderij in De Rips mag uitbreiden met een nieuwe stal voor bijna 3000 vleesvarkens. Het college van Gemert Bakel stemde in met de benodigde aanpassing van het agrarische functievlak. Hoewel het aantal dieren stijgt, zal de uitstoot van de stal kleiner zijn dan die van de huidige gebouwen. Het bestaande oppervlak blijft gelijk, enkel de begrenzing verandert voor de nieuwe stal. De gemeente staat positief tegenover de ontwikkeling, omdat het bedrijf ligt in het peelontginningslandschap ten noorden en oosten van De Rips. In dit gebied wil Gemert Bakel ruimte blijven bieden aan agrarische bedrijven. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
3: Ben van Riel.

0: Manfred Mann. Daarvoor ook nog Paul Garrick en Don't Shed a Tear. Ho, wat was het heet afgelopen vrijdag, hè? Wat was het heet. En in het weekend ging het alvast een klein beetje de betere kant op. En vandaag, ach, ik liep vanmorgen met het hondje te wandelen in de regen in mijn t-shirt. En ik dacht, heerlijk. Nooit gedacht dat ik dat zou gaan denken van de regen. Tot 12 uur zit Muziekfabriek. Dankjewel van Ronnie Thijs van afgelopen 2 uur. Klaar wakker. Het kabinet moet diep in de buidel tasten om begroting voor Prinsjesdag rond te krijgen. En de scholen beginnen weer. En dat betekent dat er drukker wordt onderweg. En natuurlijk de kantoren beginnen ook weer. Dus ook heel veel mensen die vakantie hadden gaan weer beginnen vandaag. Muziekfabriek, ik heb voor jou de platen zijn verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij.
1: Ben van Rio.

Uit de film Fame. Frank Stallone, A Far From Over. Maggie McNeil en Terug aan de Kust hier op OSR 920. Oh, dit is gezellig. Bata Elk en...

Een maximum overdrive. Vandaag start bewolkt en op veel plaatsen is het regenachtig. De regen die trekt naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon door. Verspreid over de provincie is er nog wel een bui mogelijk. En het wordt vanmiddag 21 of 22 graden. En dan waait een meest matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het droog. Temperatuur daalt naar 16 graden. En morgen is het bewolkt en regenachtig. En de dagen daarna komt het regelmatig tot buien. En de temperatuur die ligt daar rond de 22 graden.

Ze maakte mooie muziek in de jaren 60 en 70. Dusty Springfield. I Close My Eyes and Count to 10. ABC en Poison Arrow. En de Carpenters draaiden ook nog een Sweet Sweet Smile on Your Face Everywhere. OSR 920. Ah, dit is mooi. Live. Run Through the Water.

BZN. Ja, onze BZN. Kende je dit nog? Rock'n'roll maakten ze vroeger. En Love Me Like a Lion. Daryl Hall en John Oates. And Your Kiss is on my bucket list. Zo direct het nieuws van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Billy Joel. Piano.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn twee grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het kabinet Jetten heeft nog maar heel korte tijd om de begroting klaar te krijgen. Maar voordat het zover is, moet eerst worden onderhandeld met de oppositie, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in het parlement en de senaat. Het wordt een lastige klus omdat de armoede licht stijgt en de koopkracht onder druk staat. Wel groeit de Nederlandse economie de komende jaren, ondanks de oorlog in Iran. Of de oppositiepartijen hun steun zullen uitspreken, valt nog te bezien. In het noorden van het land zijn de scholen vandaag weer begonnen. In Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is de zomervakantie voorbij. De leerlingen krijgen per vandaag te maken met strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing ervan tegen te gaan zijn nieuwe kerndoelen voor wiskunde en Nederlands nu verankerd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen moeten beheersen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Boordonk wordt op vrijdag 21 augustus de Fight Cancer Night gehouden. Een kickboxgala voor het goede doel. De organisatie verwacht een recordopbrengst van ruim 200.000 euro voor Kika en Fight Cancer. Deelnemers uit de regio hebben maandenlang intensief getraind en zich zowel fysiek als financieel ingezet. Hun motivatie? Samen strijden tegen kanker en geld ophalen voor patiënten. De teller stond voorafgaand aan het evenement al op ruim 185.000 euro. De opbrengst komt tot stand via sponsorgelden, donaties, acties en een veiling met unieke items. Badmintonclub Lieshout begint op woensdag 26 augustus weer met de wekelijkse speelavonden. Nieuwe leden, jong en oud, zijn van harte welkom om vrijblijvend mee te komen spelen. De jeugd start onder begeleiding. Aspiranten vanaf 6:30 's avonds, junioren beginnen om 7 uur. Senioren spelen vanaf 8 uur, met optionele training. Men mag 2 keer gratis meedoen. Een eigen racket is niet nodig. De club heeft leenrackets. Geen drempel dus om badminton eens te proberen bij Badminton Club Lieshout. Zo kan men eerst rustig kijken of de sport iets is en hoeft men niet meteen lid te worden. De dorpsraad Lieshout roept inwoners op om problemen in de openbare ruimte direct bij de gemeente Laarbeek te melden. Hoewel de dorpsraad graag helpt, beschikt de gemeente al geruime tijd over een efficiënt digitaal loket. Op de website van de gemeente vindt u het startformulier Melding Openbare Ruimte. Hier meldt u eenvoudig kwesties zoals afval, groenoverlast, defecte straatverlichting of slechte wegen. Meldingen worden vaak snel opgepakt. Belangrijk, het formulier moet binnen een kwartier worden afgerond. Anders sluit het automatisch. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Ik wil een beetje afweten, maar de muziek niet hoor. Nee. Venga Boys en Boom Boom, I Want You In My Room.
1: Van Rio.
0: Vandaag start bewolkt en op veel plaatsen is het regenachtig. De regen die trekt naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon dan vanmiddag weer door. Tot 21 of 22 graden. Goedemorgen, dit is OSR met nu Wilson Pickett op de radio.

always erg negen. 2-0 Justin Haywood en Forever Autumn. Juan Pardo en Nomi Yables en Wilson Pickett. A Land of Thousand Dances. Dit is OSR 920 met James Blunt. Stay the night.

0: Deze maandag door. Jazeker, met René Schuurmans en Laat de zon in je hart. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Soms denk ik nog wel eens terug aan de tijd dat ik jong was. Het was een prachtige tijd. Wonderlijk. Bijna magisch zelfs. Toen had ik bijvoorbeeld nog oog voor de vogels die vrolijk zongen. Van dat soort dingen kon ik altijd heel blij en gelukkig worden. Maar ja, ik werd ouder. En iedereen vond dat ik eigenlijk maar eens volwassen en verstandig moest worden. Dat dagdromen, dat moest ik maar vergeten, zeiden mensen die wat ouder waren dan ik. Ik moest net zo worden als zij. Afhankelijk, intellectueel en vooral cynisch. Dat was vroeger. Nu moet ik altijd goed opletten wat ik zeg. Voor je het weet ben je te radicaal, te liberaal of te fanatiek. Of je wordt op straat tegengehouden door iemand die van alles van je wil weten. Alsjeblieft, meneer, zet uw handtekening even hier, zeggen ze dan. U ziet eruit als een respectabel, acceptabel en amabel man. Nou, ik loop liever door als iemand dat soort woorden uitspreekt. Weet je, 's nachts als iedereen slaapt, lig ik nog wel eens te woelen. Allerlei vragen spoken dan door mijn hoofd. Vragen die een eenvoudig man als ik eigenlijk boven de pet gaan. Was er maar iemand die me kan vertellen wat ik nu eigenlijk weet van de wereld? Of beter nog, iemand die mij kan zeggen wie ik nu werkelijk ben? Het lijkt zo'n logische vraag, maar ja, wat is er in dit leven eigenlijk nog logisch?

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt. Zeker 6 mensen zouden zijn gedood, 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Het vermoedelijke doel van de aanval was een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Kiev levert het bedrijf ook onderdelen voor drones aan het Russische leger. De voorbije weken hebben beide landen de aanvallen over en weer geïntensiveerd. In Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de explosie die vannacht een gevel uit een appartement in de stad blies. Volgens de politie zijn de verdachten niet ver van de woning aangetroffen in een voertuig. De bij hen aangetroffen sporen zijn in beslag genomen door de explosieve opruimingsdienst. Bij de explosie ontstond ook brand. Die kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond. Geëvacueerde omwonenden zijn inmiddels weer thuis. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn 2 grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 regiobreek.
4: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Vanwege de aanhoudende droogte zijn onze bos- en natuurgebieden in en om Boekel extra kwetsbaar voor brand. Een enkel vonkje kan al grote gevolgen hebben. Een weggegooide sigaret of glas kan leiden tot een natuurbrand, wat gevaarlijk is voor mens, dier en omgeving. Laten we samen natuurbranden voorkomen. Laat geen sigarettenpeuken of glas achter, parkeer uw auto niet in hoog gras en blokkeer geen paden. Open vuur en barbecues zijn verboden. Zie je rook of een verdachte situatie? Meld dit direct via 112 bij acuut gevaar. Op zondag 16 augustus heeft zich in de vroege middag een ongeval voorgedaan op de Molenheide, de N615, nabij Lieshout. Een motorrijder kwam daardoor onbekende oorzaak ten val. Direct na de melding rukte de politie en een ambulance met spoed uit naar de ongevalsplek. Het ambulancepersoneel heeft de gewonde motorrijder ter plaatse behandeld. De ernst van de verwondingen en de vraag of de motorrijder voor verdere medische controle is overgebracht naar een ziekenhuis zijn op dit moment nog onbekend. Een jongen op een brommer en een auto zijn zondagavond in Boekel op elkaar gebotst, op de kruising van de Kennedystraat en de Raadstraat. De bromfietser reed tegen de zijkant van de auto aan, waarbij een raam sneuvelde. De jongen kwam ten val en is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. Hij is door de politie meegenomen naar het bureau. De reden is onbekend. Tijdens zijn aanhouding verzette de man zich. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak van dit ongeval. Voor meer nieuws, kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelland.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Vandaag dan zijn ze de krenten uit de pap uit de jaren 80. Def Leppard en Animal.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag start behoorlijk en op veel plaatsen is het regenachtig. De regen die trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Tot vanmiddag 21 of 22 graden. Goedemorgen, dit is OSR 920. Paul da Vinci met die hele hoge stem. Your baby ain't your baby anymore.

0: Boys. Gypsy Woman, Robin en Show Me Love hier op Ouwe Zerre 920.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Kijkend naar de kalender, vandaag zijn Arjen Pijnenburg jarig en Carlo Habrake.

1979, Smashing Pumpkins hier op OSR, Lulu and You Know You Make Me Wanna Shout. Vandaag 17 augustus, het is vandaag, je kunt overal een dag van maken, de omgekeerde ananastaartdag en het is de internationale dag van de zwarte kat.

Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, daarvoor 6 minuten lang Guns N' Roses en Paradise City. Mooi, dat kan hier op OSR 920. Even naar Belgiëland. Doen we met Eva de Roveren, onze vriendin op de radio. En het is hier fantastisch.

Samen met Fleetwood Mac, Rhiannon, had ook nog Pearl Jam en Just Breathe. Zo direct na het nieuws, Leo van de Boom, hij is een broodjeszaak. Ach, hij maakt er weer iets leuks van. Jazeker. Wat mij betreft, tot morgen. Frank Boeien en zijn groep. En denk niet zwart-wit.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heide Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. De Vietnamese regering vreest voor een groot mannenoverschot op termijn en gendergerelateerd geweld. Veel ouders kiezen voor abortus zodra ze weten dat ze een meisje krijgen. In Vietnam willen veel ouders dat hun kind de familienaam voortzet. Abortus om die reden is, net als in Nederland, in principe verboden. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op zondag 16 augustus heeft zich in de vroege middag een ongeval voorgedaan op de Molenheide, de N615, nabij Lieshout. Een motorrijder kwam daardoor onbekende oorzaak ten val. Direct na de melding rukte de politie en een ambulance met spoed uit naar de ongevalsplek. Het ambulancepersoneel heeft de gewonde motorrijder ter plaatse behandeld. De ernst van de verwondingen en de vraag of de motorrijder voor verdere medische controle is overgebracht naar een ziekenhuis zijn op dit moment nog onbekend. Een varkenshouderij in de Rips mag uitbreiden met een nieuwe stal voor bijna 3000 vleesvarkens. Het college van Gemert Bakel stemde in met de benodigde aanpassing van het agrarische functievlak. Hoewel het aantal dieren stijgt, zal de uitstoot van de stal kleiner zijn dan die van de huidige gebouwen. Het bestaande oppervlak blijft gelijk, enkel de begrenzing verandert voor de nieuwe stal. De gemeente staat positief tegenover de ontwikkeling, omdat het bedrijf ligt in het peelontginningslandschap ten noorden en oosten van de Rips. In dit gebied wil Gemert Bakel ruimte blijven bieden aan agrarische bedrijven. In Boordonk wordt op vrijdag 21 augustus de Fight Cancer Night gehouden, een kickboxgala voor het goede doel. De organisatie verwacht een recordopbrengst van ruim 200.000 euro voor Kika en Fight Cancer. Deelnemers uit de regio hebben maandenlang intensief getraind en zich zowel fysiek als financieel ingezet. Hun motivatie? Samen strijden tegen kanker en geld ophalen voor patiënten. De teller stond voorafgaand aan het evenement al op ruim 185.000 euro. De opbrengst komt tot stand via sponsorgelden, donaties, acties en een veiling met unieke items. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
4: Leo

Survivor. Dat kennen we natuurlijk ook van Eye of the Tiger. Dit was die andere hit. Running Hard. En daarmee zijn we begonnen aan de maandelijke editie van Broodje OSR. Fijn dat je luistert en zojuist 3 uur lang Ben Vril op de radio. En die is er morgen weer. En dit is Amy McDonald.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Beyoncé, Texas Hold'em van nog niet zo lang geleden. Daarvoor Dave Edmunds. En Born to be with you. OS 920, de zender vol muzikale herinneringen met nu een oudertje van de Everly Brothers. Don't

0: grote hit van deze twee zussen Mel en Kim Appleby. Je hoorde Respectable. En zometeen hoor je de hoofdpunten uit het radionieuws. Daarbij ook de weersverwachting van deze maandagmiddag. Daarvoor nog een hit van Hazes. Dit is Zij gelooft in mij.
1: Lacht te slapen.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920.

Uit België afkomstig, de dames van Viacom Deals en What's a Woman. Tijdens Broodjoe zeggen deze maandagmiddag, mocht je de lunch begonnen zijn, eet smakelijk. Geniet van uw lunch en geniet natuurlijk ook van een discoplaat nu. Dat doen we met een plaat uit de jaren 70 van de Gibson Brothers. Dit is Cuba.

Zojuist muziek van Train, Hey Soul Sister en dan een reggae plaat op deze maandagmiddag. Ja, de zon schijnt dan wel niet, maar dan haal je hem toch gewoon zo binnen. Dat deden we zojuist met Sunshine in the Music van Jimmy Cliff. En dit is Anouk.

Zojuist hoorde je another plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Bovenin genoteerd Talk To You en dan een plaat van de Whistlers. Zojuist. A Brand New Day. Deze maandag voor de meesten, de eerste werkdag weer na de bouwvak. En het start van week 34 inmiddels alweer. Zo snel gaat het. Zometeen het nieuws. En het nieuws zit er weer in van 1 uur. En daarna deel 2 van Broodjongens. En de laatste dit uur. Chic. Tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Vanwege de aanhoudende droogte zijn onze bos- en natuurgebieden in en om Boekel extra kwetsbaar voor brand. Een enkel vonkje kan al grote gevolgen hebben. Een weggegooide sigaret of glas kan leiden tot een natuurbrand, wat gevaarlijk is voor mens, dier en omgeving. Laten we samen natuurbranden voorkomen. Laat geen sigarettenpeuken of glas achter, parkeer uw auto niet in hoog gras en blokkeer geen paden. Open vuur en barbecues zijn verboden. Zie je rook of een verdachte situatie? Meld dit direct via 112, bij acuut gevaar. De dorpsraad Lieshout roept inwoners op om problemen in de openbare ruimte direct bij de gemeente Laarbeek te melden. Hoewel de dorpsraad graag helpt, beschikt de gemeente al geruime tijd over een efficiënt digitaal loket. Op de website van de gemeente vindt u het startformulier Melding Openbare Ruimte. Hier meldt u eenvoudig kwesties zoals afval, groenoverlast, defecte straatverlichting of slechte wegen. Meldingen worden vaak snel opgepakt. Belangrijk, het formulier moet binnen een kwartier worden afgerond. Anders sluit het automatisch. Badmintonclub Lieshout begint op woensdag 26 augustus weer met de wekelijkse speelavonden. Nieuwe leden, jong en oud, zijn van harte welkom om vrijblijvend mee te komen spelen. De jeugd start onder begeleiding. Aspiranten vanaf 6:30 's avonds, junioren beginnen om 7 uur. Senioren spelen vanaf 8 uur, met optionele training. Men mag 2 keer gratis meedoen. Een eigen racket is niet nodig. De club heeft leenrackets. Geen drempel dus om badminton eens te proberen bij Badmintonclub Lieshout. Zo kan men eerst rustig kijken of de sport iets is en hoeft men niet meteen lid te worden. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Riel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den

Swingende start van Broodje OSR, deel 2, na het nieuws in het nieuws uit uw regio. Dat deden we zojuist met Rocky Sharp en de Replays en Shout Shout. Tot 2 uur dus gaan we die boterham lekker beleggen en dat doen we met zeer licht verteerbare muziek, zoals je gewend bent. Dat is zometeen met Jackie Wilson, Higher and Higher, ook zo'n heerlijke swingende plaat. Daarvoor de klanken van Santana, bijgestaan door Steve Winwood, niet de minste. Dit is die oude hit van Procol Harum in een nieuw jasje. Why the Shade of Pale.

Toch al een tijd geleden, hè? De Summer of 69. En we zitten nog steeds in de zomer van 2027. Ook dat is een zomer om zeker niet te vergeten qua temperaturen en qua records die gebroken zijn. Onvoorstelbaar. Dit is Pitbull en Kesha. It's going down.

En voor deze reggae-plaat zocht UB40 hulp van een band uit Afrika. Afrika Bambaataa, de hit Reckless was dat. En zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Daarbij ook de weersverwachting voor deze maandagmiddag. Nu nog een beetje rock. Dit is Foreigner.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Rihanna en Umbrella. En inderdaad, de dames hebben het goed. Eerst gebruikten die paraplu tegen de zonneschijn en nu vandaag tegen de regen. Zometeen Steve Allen, nu de Crystals.

Regelmatig draaien we liefdesliedjes, maar dit was de Nederlandse versie van Jazz Politie. De liefdesliedjes, daarvoor hadden we Steve Allen en A Letter From My Heart. We gaan een plaat draaien uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Bovenin genoteerd nog steeds. De plaat

Santana, ik draai hem ook al eerder met Steve Winwood, maar nu met Rob Thomas. Smooth, daarvoor hadden we Ringo Starr en It Don't Come Easy. Dat was hem alweer van deze maandag. Zometeen veel plezier met OSR in de middag. Ik ben er morgen weer om 12 uur en de laatste plaat voor mij vandaag is Jimmy Somerville.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In een woning in Heilo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heilo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Rijnvogels en Gemert geëindigd in een gelijkspel. De eindstand op Sportpark De Koltuin was 2-2. Een puntendeling die voor beide ploegen zowel opluchting als lichte teleurstelling met zich meebracht. Rijnvogels kwam al vroeg in de eerste helft op voorsprong, maar Gemert knokte zich terug. De bezoekers wisten de gelijkmaker te produceren in de slotfase van de wedstrijd, net toen de klok 4:15 aangaf. Dit tot onvrede van het thuispubliek.
3: Een jongen op een brommer en een auto zijn zondagavond in Boekel op elkaar gebotst, op de kruising van de Kennedystraat en de Raadstraat. De bromfietser reed tegen de zijkant van de auto aan, waarbij een raam sneuvelde. De jongen kwam ten val en is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. Hij is door de politie meegenomen naar het bureau, de reden is onbekend. Tijdens zijn aanhouding verzette de man zich. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak van dit ongeval. In Boordonk wordt op vrijdag 21 augustus de Fight Cancer Night gehouden, een kickboxgala voor het goede doel. De organisatie verwacht een recordopbrengst van ruim €200.000 voor Kika en Fight Cancer. Deelnemers uit de regio hebben maandenlang intensief getraind en zich zowel fysiek als financieel ingezet. Hun motivatie? Samen strijden tegen kanker en geld ophalen voor patiënten. De teller stond voorafgaand aan het evenement al op ruim €185.000. De opbrengst komt tot stand via sponsorgelden, donaties, acties en een veiling met unieke items. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Rupert Holmes en Escape. En ja, er is inderdaad geen ontsnappen aan deze radioshow. Ozer in de middag is van start gegaan. En dat deden we overigens even na 2 uur met Argo Speedwagon en Keep On Loving You. Goedemiddag en welkom op deze maandag. Het is 17 augustus. En we hebben weer heel veel moois voor je in petto. Onder andere zometeen Alex Rowan, Fever Dream. Na deze van Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

hij gaat als een speer. Deze Alex Rowe en Fever Dream zijn allernieuwste hits. Ozer in de middag. Onderweg nog Desireless, Voyage en Sly en The Family Stone. Dance to the Music. Beide zijn onderweg na deze van Fats & Small. Dit is Feel Good.

Funk, soul, rock, het zit er allemaal in. Ja, Sly Stone, hij ging samen met zijn familie wat mooie platen maken. En dit was er eentje van Dance to the Music, zo uit eind jaren 60 volgens mij. Hè? Zometeen nog Brooke Fraser, Something in the Water. En nu de Sugababes en Stronger.

Always aan 9.0 en Brooke Fraser op de radio. Something in the water. En ja, daarover gesproken. Vanmorgen is het geregend in Nederland. Eindelijk, zou ik bijna willen zeggen. En vanmiddag is het nog wisselend bewolkt met wel zonnige periode en hooguit nog een enkele bui links en rechts. De temperatuur komt maximaal uit op een graadje of 22 vanmiddag. En dan waait een meest matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht dan is het droog, maar het raakt wel weer geleidelijk bewolkt. De temperatuur die daalt naar 16 graden vannacht. Morgen, dinsdag, dan is het ook bewolkt en regenachtig. En de dagen daarna dan komt het regelmatig weer tot buien. En de temperatuur ligt de komende dagen zo rond de 22 graden. OZR 19.0, Garden House, Well With You, die komt eraan. En direct nu met Through the Looking Glass.

The Weather With You, de band werd opgericht, Crowderhouse, door Neil en Tim Finn. En Tim Finn ken je misschien nog als solozanger van zijn band Friction, Too Much Friction. En Neil Finn die richtte Split Ends op met die hit I Hope and Never, weet je nog? Oh zeg, in de middag, onderweg, verderop Marco Bublé, Some Kind of Wonderful en Gladys Knight en de Pips. Midnight Train to Georgia komt eraan, na deze van Tracy Chapman, A Fast Car. You get a

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haa wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Haa was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. In een woning in Heilo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heilo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Badmintonclub Lieshout begint op woensdag 26 augustus weer met de wekelijkse speelavonden. Nieuwe leden, jong en oud, zijn van harte welkom om vrijblijvend mee te komen spelen. De jeugd start onder begeleiding. Aspiranten vanaf 6:30 's avonds, junioren beginnen om 7 uur. Senioren spelen vanaf 8 uur, met optionele training. Men mag 2 keer gratis meedoen. Een eigen racket is niet nodig. De club heeft leenrackets. Geen drempel dus om badminton eens te proberen bij Badmintonclub Lieshout. Zo kan men eerst rustig kijken of de sport iets is en hoeft men niet meteen lid te worden. Vanwege de aanhoudende droogte zijn onze bos- en natuurgebieden in en om Boekel extra kwetsbaar voor brand. Een enkel vonkje kan al grote gevolgen hebben. Een weggegooide sigaret of glas kan leiden tot een natuurbrand, wat gevaarlijk is voor mens, dier en omgeving. Laten we samen natuurbranden voorkomen. Laat geen sigarettenpeuken of glas achter, parkeer uw auto niet in hoog gras en blokkeer geen paden. Open vuur en barbecues zijn verboden. Zie je rook of een verdachte situatie? Meld dit direct via 112, bij acuut gevaar. Michael Bouw, eigenaar van Michael's Broodjes, ging een poging wagen om minimaal 72 tot wel 100 uur onafgebroken luxe broodjes te maken in zijn eentje. Start was vrijdagmiddag 14 augustus om 4 uur. Het doel? Geld inzamelen voor de lokale kindervakantieweek Beek en Donk, Hiephooi. Een deel van de opbrengst van elk broodje en alle fooien gaan direct naar dit goede doel. Het evenement trok massaal publiek aan. Een deel van het Piet van Tielplein was sfeervol afgezet en voorzien van picknickbanken, verlichting en muziek. Fans en hongerige stappers uit de hele regio kwamen langs, tot zelfs diep in de nacht. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag.

Nee, we laten ons niet van de wijs brengen door Jamie Cullum, Mind's Trick. Daarvoor hadden we Roger Hudson en Had a Dream. En ja, Roger Hudson was natuurlijk jarenlang het geluid van Supertramp. Welkom terug, goedemiddag. Dit is OZR 920. We zijn bezig met de middagshow. OZR in de middag en ik ben nog bij je tot 4 uur. Klaar staat onder andere zometeen 50-50 Cupid en ook nog de Sugar Hill Gang met die hele grote hit. Rapper's Delight komt eraan. Nu eerst Genuine, dit is Pony.

Zonder meer een vrolijk deuntje van Amazulu en Excitable. En ze scoorden nog een grote hit. Dat was namelijk Too Good To Be Forgotten. OZR 920 op deze maandagmiddag. Ik heb klaarstaan verderop nog Garland Jeffries voor je. Matador en ook nog Tattoo and All Things He Said. En eerst is dit Chukwi Tip. Dat staat

Fish and Take Me to the Matador. Ja, later had je nog een mooie hit met heel, heel rock and roll. Zometeen nog Mungo Jerry in the Summertime. Nu eerst muziek weggebouwd. Tino Martin, zij weet het.

Mungo Jerry en In The Summertime. Het is natuurlijk nog volop zomer, maar ja, de komende periode krijgen we toch echt een ander weerbeeld met toch veel bewolking en ook wat regen links en rechts. En dat is maar goed ook natuurlijk. Ja, wie weet krijgen we in september nog heel mooi nazomerweer. Zometeen op de radio, de Small Faces, Lazy Sunday. En nu eerst is dit Wild Set Fred. Don't Talk, J.

luistert nog steeds naar OZR 920. Met ook de hits van vandaag, zoals deze van Summer en Homewrecker. En de zanger, hij komt dit weekend naar Lowlands. Straks na 4 uur, deel 2 alweer van OZR in de middag. Dat mag die nergens. Ik wens jou nog een fijne maandag. En tot morgen. Nu nog deze woorden van Joe Jackson. Is he really going out with him tonight?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie School in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance School, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie School in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haa wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Haa was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout roept inwoners op om problemen in de openbare ruimte direct bij de gemeente Laarbeek te melden. Hoewel de dorpsraad graag helpt, beschikt de gemeente al geruime tijd over een efficiënt digitaal loket. Op de website van de gemeente vindt u het startformulier Melding Openbare Ruimte. Hier meldt u eenvoudig kwesties zoals afval, groenoverlast, defecte straatverlichting of slechte wegen. Meldingen worden vaak snel opgepakt. Belangrijk, het formulier moet binnen een kwartier worden afgerond. Anders sluit het automatisch. Zaterdag 15 augustus was het een speciale dag in Gemert. Voor het allereerst klonk Indische krontjongmuziek vanaf het carillon van het gemeentehuis. Met deze bijzondere klanken stond men stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en herdacht men de mensen die daar tijdens de oorlog en de Japanse bezetting leefden. Eerder zaterdagochtend, rond een uur of 10, legden burgemeester Michiel van Veen en Bas de Haas, bestuurslid van Indisch Gemert Bakel, hiervoor een krans bij het Indië-monument. Een indrukwekkend eerbetoon dat de geschiedenis levend houdt. Op zondag 16 augustus heeft zich in de vroege middag een ongeval voorgedaan op de Molenheide, de N615, nabij Lieshout. Een motorrijder kwam daardoor onbekende oorzaak ten val. Direct na de melding rukte de politie en een ambulance met spoed uit naar de ongevalsplek. Het ambulancepersoneel heeft de gewonde motorrijder ter plaatse behandeld. De ernst van de verwondingen en de vraag of de motorrijder voor verdere medische controle is overgebracht naar een ziekenhuis zijn op dit moment nog onbekend. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Een hitje uit 1980, daar begonnen we vandaag mee. Liquid Gold en Dance Yourself Dizzy. Tot we helemaal duizelig zijn. Het is weer een normale maandag met een klein beetje regen. Zo nu en dan iets minder zon en iets lagere temperaturen. Heerlijk is dat. Bedankt Peter weer voor het eerste gedeelte van OSR in de middag. Dit is deel 2.

Reverend Linné en Love Me Not van een LP die ze een jaar of drie geleden maakte. Hypers heette die. En we heette Love Me Not. En Tyrannosaurus Rex hadden we daarvoor. Die mag het ook afkorten als T-Rex en Edward Get It On. Ik was Nickelback en When We Stand Together. One more.

Een van de grote hits van de Babies is in the Time. Ja, het is nog geen tijd. We hadden daarvoor Niels Lofgren samen met Bruce Springsteen. Normaal gesproken zit Niels in de A Street Band, de begeleidingsband van Bruce. Maar in dit geval deden ze even samen een duetje. En het heette Valentine. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst uit Noorwegen. Aha. Hey.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haa wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op OSR 920.

0: Nou, zeg je dan zelf, hemelse muziek natuurlijk van Doe. We kennen het nummer van Bryan Adams van lange tijd geleden alweer. Maar dit was de unplugged versie van Doe en Heaven. OSR 920 met Diana Washington. En zij is nog steeds Mad About The Boy.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy.

grote discokraker van People's Choice and Do It Anyway You Wanna. En we hadden de Cooks daarvoor met Mr. Maker. Zometeen is het weer tijd voor de nieuwsberichten van 5 uur en het streeknieuws. En daarna zijn we weer terug voor het laatste uur overzeg in de middag. Maar eerst de plaat van Sandra. Ja, die werd geproduceerd door haar vriend en later echtgenoot Michael Cretu, die we nog kennen van Enigma. Met Sadness bijvoorbeeld. Dit is Maria Magdalena.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Een varkenshouderij in de Rips mag uitbreiden met een nieuwe stal voor bijna 3000 vleesvarkens. Het college van Gemert Bakel stemde in met de benodigde aanpassing van het agrarische functievlak. Hoewel het aantal dieren stijgt, zal de uitstoot van de stal kleiner zijn dan die van de huidige gebouwen. Het bestaande oppervlak blijft gelijk, enkel de begrenzing verandert voor de nieuwe stal. De gemeente staat positief tegenover de ontwikkeling, omdat het bedrijf ligt in het peelontginningslandschap ten noorden en oosten van de Rips. In dit gebied wil Gemert Bakel ruimte blijven bieden aan agrarische bedrijven. In Boordonk wordt op vrijdag 21 augustus de Fight Cancer Night gehouden, een kickboxgala voor het goede doel. De organisatie verwacht een recordopbrengst van ruim €200.000 voor Kika en Fight Cancer. Deelnemers uit de regio hebben maandenlang intensief getraind en zich zowel fysiek als financieel ingezet. Hun motivatie? Samen strijden tegen kanker en geld ophalen voor patiënten. De teller stond voorafgaand aan het evenement al op ruim €185.000. De opbrengst komt tot stand via sponsorgelden, donaties, acties en een veiling met unieke items. De dorpsraad Lieshout roept inwoners op om problemen in de openbare ruimte direct bij de gemeente Laarbeek te melden. Hoewel de dorpsraad graag helpt, beschikt de gemeente al geruime tijd over een efficiënt digitaal loket. Op de website van de gemeente vindt u het startformulier Melding Openbare Ruimte. Hier meldt u eenvoudig kwesties zoals afval, groenoverlast, defecte straatverlichting of slechte wegen. Meldingen worden vaak snel opgepakt. Belangrijk, het formulier moet binnen een kwartier worden afgerond. Anders sluit het automatisch. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

De grootste hit voor de band uit Leeds in Engeland, de Kaiser Chiefs en het nummer heette Ruby. Welkom terug in het laatste uur, oorzeg in de middag op deze maandag, de 17e augustus voor de beesten. Alweer de eerste werkdag na een lange vakantie. Met muziek van Colonel Abrahams, die was zijn grote hit Trapped.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All inmiddels na 18 weken lang. En ja, want zo lang staat hij al in hitparade. Aanbeland op nummer 5 deze week. En wij gaan even terug in de tijd met Tavares. More Than a Woman. Yeah.

0: misschien wel een beetje een vreemde eten in de bijt. Hij komt uit Spanje, Pablo Alborán. Dat bekende nog van zijn hit Perdona Me van lange tijd geleden. Dit was een nummer van Tanto, zijn LP uit 2012. En het heette El Beso. En van de Chicago met Look Away. Zometeen tijd weer voor de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Bobby Brown en My Prerogative.
1: Dit is

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: De Pointer Sisters, ze stonden bovenaan de hitlijsten in 1978 met dit nummer van Bruce Springsteen. Ja, natuurlijk, Fire. Op OSR 920 zijn we gelukkig niet alleen. We zijn met Crossup.
1: Spit it out.

0: Gary Moore is een bewerking van All Your Love, nummer dat eigenlijk stamt uit 1958 van Otis Rush. En dit heet All Your Love. En we hadden Marico Borsato met Binnen. We zijn nog niet helemaal binnen. Eerst de Floaters. En we gaan een beetje floaten met Float On.
1: Aquarius. And my name is Ralph. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman who can hold.

Tom Tom Club, een vreemd zijsprongetje van een aantal leden van de Talking Heads. Het leverde nog een heel groot succes op, ook met Swordy Rapping Hood. En vonden de Floaters met Flow Dan. En tot zover OSR in de middag op deze eerste werkdag alweer van de week. En voor velen na de vakantie. Zometeen na 6 uur, dan start het programma De Avond Door met Tom Holland. Ik wens je nog een hele fijne avond. En graag tot morgenmiddag voor een nieuwe aflevering van OSR in de middag. Maar eerst de Culture Club.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie samen besloten. Tijdens boerenprotesten komt het regelmatig voor dat trekkers op de snelweg rijden. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. Vrijdag overleden twee mensen in een ongeluk in de staart van een trekkerfile. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Door een administratieve fout had de Nijmeegse Universiteit de vereniging eerder nog toegelaten. De veiligheid van de organisatie kon niet worden gegarandeerd. Twee eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacenters verboden, maar deze aanvraag dateert nog van daarvoor. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet krijgt het datacenter wel maar een kwart van de oorspronkelijke geplande omvang. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op zondag 16 augustus heeft zich in de vroege middag een ongeval voorgedaan op de Molenheide, de N615, nabij Lieshout. Een motorrijder kwam daardoor onbekende oorzaak ten val. Direct na de melding rukte de politie en een ambulance met spoed uit naar de ongevalsplek. Het ambulancepersoneel heeft de gewonde motorrijder ter plaatse behandeld. De ernst van de verwondingen en de vraag of de motorrijder voor verdere medische controle is overgebracht naar een ziekenhuis zijn op dit moment nog onbekend. Michael Bouw, eigenaar van Michael's Broodjes, ging een poging wagen om minimaal 72 tot wel 100 uur onafgebroken luxe broodjes te maken in zijn eentje. Start was vrijdagmiddag 14 augustus om 4 uur. Het doel? Geld inzamelen voor de lokale kindervakantieweek Beek en Donk, Hiephooi. Een deel van de opbrengst van elk broodje en alle fooien gaan direct naar dit goede doel. Het evenement trok massaal publiek aan. Een deel van het Piet van Tielplein was sfeervol afgezet en voorzien van picknickbanken, verlichting en muziek. Fans en hongerige stappers uit de hele regio kwamen langs, tot zelfs diep in de nacht. Vanwege de aanhoudende droogte zijn onze bos- en natuurgebieden in en om Boekel extra kwetsbaar voor brand. Een enkel vonkje kan al grote gevolgen hebben. Een weggegooide sigaret of glas kan leiden tot een natuurbrand, wat gevaarlijk is voor mens, dier en omgeving. Laten we samen natuurbranden voorkomen. Laat geen sigarettenpeuken of glas achter, parkeer uw auto niet in hoog gras en blokkeer geen paden. Open vuur en barbecues zijn verboden. Zie je rook of een verdachte situatie? Meld dit direct via 112 bij acuut gevaar. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.

Met z'n vijf waren zij de Spice Girls en Spice Up Your Life. En zo begonnen wij deze maandagavond. Goedenavond, wees welkom bij weer een nieuwe week. De avond door hier bij OZR 920. Tot aan 10 uur met straks om 7 uur Kees Verkooy. 8 uur Peter Boer, 9 uur Peter Leenders. En van 10 tot 12 Berend Koenders. Berend Koenders, voor de nacht begint. Dit is Nick Urshaw en Wouldn't It Be Good?

0: Ze maakt de zogenaamde Miami Soul, Casey and the Sunshine Band en Get Down Tonight. En daarvoor hadden we een Nick Earl Show aan Wouldn't It Be Good. Even genieten van bijna 6 minuten lang Bob Tillman, oftewel Bob Dylan. Hier is hij met Like a Rolling Stone. Zometeen muziek en hitparaden. Bruno Mars en On My Soul.
1: Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime.

Het is alweer een nieuwe single, deze Bruno Mars. Maar dit staat nog steeds in de top 40 genoteerd. On My Soul. En daarvoor Bob Dylan en Like a Rolling Stone. Zometeen ga ik even bladeren in mijn grote boek met allemaal One Hits. One Hits, oftewel de één dag vliegen. Maar voor het zo is, Christina Aguilera. En nu eerst ABBA en Voel Je Voel.

Come on over baby van Christina Aguilera. Daarvoor hadden we ABBA met Voelie voor Brent. Dat was onze eendagsvlieg, onze one hit wonder voor deze maandagavond. Dat betekent dat we terug gaan naar 1981. 11 weken door 40, 1 was de hoogste notering. De band heet PhD en dit is I Won't Let You Down.

Het leven is een rollercoaster. Het gaat omhoog omlaag. Live is een rollercoaster van Ronan Keating. Daarvoor hadden wij Amazing Stroopwafels. Leuk plaatje, lang niet meer gehoord. De Oude Maasweg. En onze eendagsvlieger was vanavond van PhD. En I won't let you down. Go!

0: fighting, no fighting, no fighting.
1: Ah, dat moet je gewoon harder roepen, hè? No fighting, no fighting. Want overal gaat het nog mis, hoor. Shakira hoorde je met Hips Don't Lie. En voor Roy Orbison en Oh Pretty Woman. Bij de 7 uur zometeen Kees Vergooijen met het vervolg van de avond door. Ik wens je er heel veel plezier mee. Ik ben er graag morgenavond weer om 6 uur. Dit was twee keer een B-kantje. Uiteindelijk werd het als A-kant uitgebracht. Ik heb het over Joanna. Hier ze zijn Cool and the Gang.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Volgens Haagse bronnen kijkt het kabinet naar alternatieven voor de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om de WW en de WIA. Het minderheidskabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om de begroting door het parlement te krijgen. Daarom praat het deze dagen met partijen op links en rechts. Vandaag is er al gesproken met JA21 en vanavond is pro-leider Klaver aan de beurt. Hij noemt de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld. Een 34-jarige vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees. Ze wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met letsel en is na verhoor weer vrijgelaten. Bij dat ongeluk vrijdag kwamen twee 70ers uit Os om het leven en raakten 6 mensen gewond. De vrouw botste met haar SUV achterop een auto in de start van een file. Die file was ontstaan door boeren met tractoren die onderweg waren naar een protest in Den Bosch. Israël en de door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad hebben een akkoord gesloten over de uitvoering van een vredesplan voor Gaza. Er komen werkgroepen die zich gaan bezighouden met de ontwapening van Hamas en de wederopbouw van Gaza. Ook wordt er gekeken naar zaken als schoon water, sanitaire voorzieningen en volksgezondheid. De Amerikaanse gezant Kushner sprak vandaag 4 uur met premier Netanyahu, die eerst wil dat Hamas volledig wordt ontwapend. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Op Omroep Peelrand. Michael Bouw, eigenaar van Michael's Broodjes, ging een poging wagen om minimaal 72 tot wel 100 uur onafgebroken luxe broodjes te maken in zijn eentje. Start was vrijdagmiddag 14 augustus om 4 uur. Het doel? Geld inzamelen voor de lokale kindervakantieweek Beek en Donk, Hiephooi. Een deel van de opbrengst van elk broodje en alle fooien gaan direct naar dit goede doel. Het evenement trok massaal publiek aan. Een deel van het Piet van Tielplein was sfeervol afgezet en voorzien van picknickbanken, verlichting en muziek. Fans en hongerige stappers uit de hele regio kwamen langs, tot zelfs diep in de nacht. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Rijnvogels en Gemert geëindigd in een gelijkspel. De eindstand op Sportpark de Kooltuin was 2-2. Een puntendeling die voor beide ploegen zowel opluchting als lichte teleurstelling met zich meebracht. Rijnvogels kwam al vroeg in de eerste helft op voorsprong, maar Gemert knokte zich terug. De bezoekers wisten de gelijkmaker te produceren in de slotfase van de wedstrijd, net toen de klok 4:15 aangaf. Dit tot onvrede van het thuispubliek. In Boordonk wordt op vrijdag 21 augustus de Fight Cancer Night gehouden, een kickboxgala voor het goede doel. De organisatie verwacht een recordopbrengst van ruim €200.000 voor Kika en Fight Cancer. Deelnemers uit de regio hebben maandenlang intensief getraind en zich zowel fysiek als financieel ingezet. Hun motivatie? Samen strijden tegen kanker en geld ophalen voor patiënten. De teller stond voorafgaand aan het evenement al op ruim €185.000. De opbrengst komt tot stand via sponsorgelden, donaties, acties en een veiling met unieke items. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

7 op deze maandag. Welkom, dit is deel 2 van jouw avond door de Pauze 920. Deze band was zo gigantisch groot, kun je bijna niet voorstellen. Alleen het einde, dat is een klein beetje als een nachtkaas. Heel langzaam uitgegaan. En ze hadden veel groter.

heeft net een heel groot aantal shows in Vegas achter de rug en heeft netjes aangekondigd dat ze het voorlopig een klein beetje rustig aan gaat doen. Voorlopig niks nieuws meer van haar. En zij wil wat meer tijd besteden aan haar gezin. Het is de eerste keer een beetje fout gelopen. En dat heeft geleid tot een scheiding. En dat is dan niet in de koude kleren gaan zitten. Dus ik kan het wel een beetje begrijpen.

uit te geven in een restaurant wat zelfs twee Michelinsterren heeft. En is dat caviar? En denk je dat ook te krijgen? Maar nee, een eigenaar van dat restaurant die dacht bij zichzelf, nou, is best wel een beetje duur. Wat deed hij nou? Hij spaarde zoveel mier op, die droogde die in. En dat gebruikte hij als garnering. Somebody.

Toen het origineel uitkwam, had men helemaal niet in de gaten dat er best wel een beetje een seksuele lading achter het liedje zat. En eigenlijk zou het verboden moeten worden in dat Puritijnse Amerika. Maar goed, mensen kwamen er pas veel later achter. En Anita Ward heeft het ook toegegeven. Ring My Bell heeft een hele andere betekenis. Ik zal het op de radio maar niet uitleggen. Maar goed, je kunt er wel een klein beetje nagaan. Het had een seksuele lading die later toch wel een klein beetje uitkwam.

En met deze leuke van Gino Vanelli, de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze maandag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 voor de nacht begint. En wat mij betreft, morgen zelfde tijd, zelfde zender. OZ 920. Tot morgen. Hoi.

0: They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you.
1: OSR!
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij Pro over de begroting zijn nog steeds groot. Pro-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft Pro bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De jaarlijkse Mariaviering bij de Loerdersgrot in Mariahout trok afgelopen zaterdag 15 augustus een grote menigte. Speciaal voor dit evenement onderbrak het koor uit Aarderiksel haar zomervakantie. Door een ander programma in het naastgelegen openluchttheater startte de viering deze keer 2 uur vroeger dan normaal. Helaas had de aanhoudende droogte zichtbaar zijn sporen achtergelaten op het doorgaans zo fraaie park rondom de grot. Mensen hebben het druk en worden voortdurend afgeleid door de telefoon, werk, kinderen of klusjes die nog gedaan moeten worden. Maar wat als er een plek is waar je echt even rustig kunt lezen? Daarvoor heeft de bibliotheek in Gemert de Silent Book Club. Het concept is simpel, je neemt je eigen boek mee. De bibliotheek zorgt voor fijne leesplekken, iets lekkers te eten en drinken en een selectie boeken voor wie nog op zoek is naar iets om te lezen. De Silent Book Club start weer op donderdag 27 augustus. Daarna kun je iedere laatste donderdag van de maand van 8:30 tot 9:30 aanschuiven in de bibliotheek. De hulpdiensten zijn maandagochtend massaal gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 ter hoogte van Aarderiksel. Daar was een vrachtwagen op de verkeerde weghelft terechtgekomen en op een loder gebotst die op de een tegemoetkomende vrachtwagen met oplegger stond. De chauffeur zat bekneld in zijn cabine en is door de brandweer bevrijd. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg tussen Helmond en Beekendonk was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
2: Peter Boer.

heette Julia. Het waren Nick en Simon. Maar deze plaat is er ook in diverse andere damesnamen verkrijgbaar. De hit was natuurlijk gewoon Julia. Maar als jouw vriendin een andere naam heeft, dan kon je waarschijnlijk haar naam ook wel ergens terugvinden op de streamingsdiensten met hetzelfde liedje. Leuk hè? Welkom bij OSR 920.

in de kroegenhitlijst staat hier nog steeds lekker onze Rutger Barneveld. En nog steeds zingt hij over de zwoele zomernachten. Nou, ze worden gelukkig steeds koeler, want dan slapen we wat beter. Heerlijk, maar de muziek is ook heerlijk. Ja, heerlijk. Op OSN 920 op de maandagavond. Het is er nog een beetje inkomen. Ik hoop dat jouw dag een klein beetje... ja. Rustig is verlopen, dat je niet gelijk zo'n hectiek had op de maandag. Nee. Dat bewaren we ergens voor midden in de week of zo, weet je wel. En dan bouwen we gelijk daarna weer rustig af naar het weekend. Ja, en zo gaat elke dag weer voorbij. En tussen 8 en 9 is het tijd voor mij. Het is Aerosmith en die dromen lekker verder.

Beatles, jawel. Regelmatig hoor je ze voorbij komen hier bij OSR 920. Ik zat trouwens even te kijken. Net was ik met de voorbereidingen bezig voor alle historische feitjes van vandaag. En ook daarin worden de Beatles genoemd. Dus zometeen ook nog een leuk weetje van de Beatles in de historische feitjes van 17 augustus. Dat

0: Hij was ook de stem bij Niles Barkley met Crazy. Maar hij ging lekker solo. CeeLo Green en hij maakte Fuck You. In Amerika kon dat niet hoor. Nee, dan moest hij de titel aanpassen in Forget You. Nou, hè? Hoe preuts kan je zijn? Goed, we gaan het eens hebben over vandaag de dag. 17 augustus. Nou, en dan gaan we terug naar 1960. Want de Beatles die zetten op 17 augustus voor het eerst voet op Nederlandse bodem. Op dat moment zijn ze op doorreis naar Duitsland. En ze maken nog een tussenstop in Arnhem. Otis Redding, die trouwt op 17 augustus. En dat gebeurt in 1961. En dat doet hij met Selma Atwood. Ze hebben al sinds 1959 een relatie. En als hun zoon Dexter op 17 januari 1960 wordt geboren, wonen zij nog niet eens samen. Pas na een huwelijk gaan Otis en Selma samen wonen in een huurwoning. In New York wordt King Curtis op 17 augustus 1971 begraven. Hij is op 13 augustus 1971 voor zijn appartement in New York vermoord. En Rick Allen die speelt op 17 augustus 1986 voor het eerst sinds zijn ongeluk weer mee met Def Leppard. Bij een ernstig auto-ongeluk met zijn Corvette in de buurt van Sheffield in Engeland is hij op 31 december 1984 zijn linkerarm verloren. En speciaal voor hem is een drumstel ontworpen waarop hij vooral met zijn voeten kan werken. Dan hebben we nog de jarigen van vandaag. En de jarigen hebben we onder andere Robert De Niro, de acteur. Hans van den Burg, de Grupo Sportivo-zanger, die is jarig. Donnie Wahlberg, de broer van Mark. En Donnie zat bij The New Kids on the Block. En een dame die zingt over Heaven is a Place on Earth. Oftewel Belinda Carlisle. Ook zij is jarig vandaag.
1: Peter Boer.

Ja, en zondag mag zij weer het volkslied zingen, hè, tijdens het spektakel daar op Zandvoort bij de Formule 1 race, de laatste in Nederland. En ja, ze hebben altijd iemand die het Wilhelmus mag zingen. En dat is dit keer weer Davina Michel. Ja, zij was er ook de eerste keer bij en ze is er ook de laatste keer bij. Leuk, hè? Hadden we het net trouwens over de New Kids on the Block. Dit was dat andere bandje, de Backstreet Boys.

Lekker! Tropische klanken. Heerlijk. En daarmee gingen we even terug in de tijd naar de jaren 80. En dat met Asset Camera. En All I Need Is Everything. Dus ja, heel veel wensen hebben we verder niet. Maar als alles goed is, dan vinden wij het voldoende. Ik zeg veel plezier zo meteen. Want we krijgen nog veel meer hier op OZR 920. Peter Goleen is na het nieuws.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. En bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Sifnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Sifnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 17:15 opgeroepen voor een ongeval aan de Gemelse weg in Beekendonk. Daar was ter hoogte van tuincentrum De Biezen een motorscooter hard achterop een personenauto gereden. De motorrijder klapte door de achteruit van de auto en viel op de grond. Hij raakte aan zijn hoofd en zijn benen gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een berger heeft zowel de auto als de motor afgesleept. Waardoor de motor op de auto was gereden is niet bekend. De recordpoging van Michael Bouw in Beekendonk is geslaagd. 70 uur aan ingesloten heeft hij luxe broodjes gesmeerd en verkocht. Aan belangstelling ontbrak het hem niet. De drukte was enorm. Er waren momenten dat mensen uren moesten wachten eer zij aan de beurt waren om broodjes te kopen. En zij kwamen van heinde en verre. Michael verkocht de broodjes vanuit een foodtruck op het Piet van Tielplein. Een deel van de opbrengst gaat naar kindervakantieweek Hiep Hooi. In Gemert-Bakel wordt zondag 30 augustus de 7 dorpen fietstocht gehouden. Sportclubs uit elk dorp organiseren samen deze route van zo'n 48 kilometer. Dankzij de nieuwe verrassende wegen trekt het evenement jaarlijks veel deelnemers van buiten de gemeente. Bij de start krijgt iedereen een flesje water. Samen met schoon Gemert-Bakel wordt de omgeving netjes gehouden. Vertrek tussen 10 en 12. Onder meer vanaf het Boerenbondsmuseum. Wie voor 16:30 terug is bij het startpunt en een volle stempelkaart uit de 7 dorpen kan laten zien, wordt beloond met een stuk fly. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. Voor meer nieuws uit Larbi Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

heerlijke en zonnige muziek nog steeds op OZ920 als over het laatste gedeelte. Jazeker, de zon die is een beetje weg, maar goed. We draaien dan de muziek natuurlijk maar. Julio Iglesias hoorde je keren meer, zo heette deze prachtige plaat. En straks hele mooie muziek van de Eagles, maar eerst deze Higo de

Hot Chocolate en Girl Crazy. Geweldige hit destijds. En de Eagles hoorde je ook met How Long hier op OSN 9.0. Het is toch wel een nice day hoor. Ondanks dat de zon er niet was vandaag. Hier is Bon Jovi.

line-up over zeer. En de Beach Boys, oe, die was ook heel mooi. De God Only Knows hoorde je hier op over zeer 29. En Vanessa Carlton, die gaat zingen over 1000 miles. Dat is een heel eind. Als je het moet lopen, nou...

zou hem zo mee gaan zingen, deze Jerry Rafferty en The Right Down the Line. Eric Kessler was erbij. Together Forever op OVC. Ja, zeker. Even terug in de tijd bij Billy Joe Royal. Hush!

iedereen stond destijds met een grote ghetto-blaster op de grond, eroverheen te dansen en te springen. Ja, Freddie James, Get Up en Boogie, zo deed hij dat. Johnny Mathis, die audio, Gone, Gone, Gone. En hier is de Collective Soul, dat heet Shine, op OZR 920.

mama's en de papa's, die waren er ook bij. Ja, zeker. Mama Cash uiteraard. California Dreaming, op over zeg. En ik wens je straks na tienen veel plezier met Voor de Nacht Begint. Wat mij betreft, graag tot morgen. Hier zijn de Buggles. Video Kill the Radio Star. Graag tot morgen. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel heeft tips om de komst van ratten in tuinen tegen te gaan. De meeste mensen halen zelf ratten in hun tuin zonder dat ze dat doorhebben. Om te weten of er ratten in de tuin zitten, zijn er signalen die daarop wijzen. Bijvoorbeeld als er knaagschade is aan hout of kabels, als er kleine uitwerpselen donkere korrels liggen. Maar ook loopsporen zoals paadjes in het gras of langs muren en holletjes in de grond. Houd alles in en rondom het huis opgeruimd, want ratten houden van rommel. Bewaar afval daarnaast in goed afsluitbare bakken. Mensen hebben het druk en worden voortdurend afgeleid door de telefoon, werk, kinderen of klusjes die nog gedaan moeten worden. Maar wat als er een plek is waar je echt even rustig kunt lezen? Daarvoor heeft de bibliotheek in Gemert de Silent Book Club. Het concept is simpel, je neemt je eigen boek mee. De bibliotheek zorgt voor fijne leesplekken, iets lekkers te eten en drinken en een selectie boeken voor wie nog op zoek is naar iets om te lezen. De Silent Book Club start weer op donderdag 27 augustus. Daarna kun je iedere laatste donderdag van de maand van 8:30 tot 9:30 aanschuiven in de bibliotheek. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 5:45 opgeroepen voor een ongeval aan de Gemertse weg in Beekendonk. Daar was ter hoogte van tuincentrum De Biezen een motorscooter hard achterop een personenauto gereden. De motorrijder klapte door de achterruit van de auto en viel op de grond. Hij raakte aan zijn hoofd en zijn benen gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een berger heeft zowel de auto als de motor afgesleept. Waardoor de motor op de auto was gereden is niet bekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Een Franse chanson, even na 10 uur. Op OSR 920. Julien Clerc, Saint-Rien. Hey Peter, jij bedankt voor de radioshow. Morgen een nieuwe aflevering tussen 9 en 10 uur. En wij hebben hier voor de nacht begint, komende 2 uur, lekkere liedjes, 6 albumtracks, waarvan de nieuwe album van de week gaan we straks draaien. Een track daarvan om 10:30. Hier is Passenger, The Wrong Direction.

Juan Luis Guerra, Bulboras de Amor. Eerste albumtrack. Deze week hebben we wandelingen in de Americana muziek. En we nemen even, laten we zeggen, het alfabet even door. Dus dit is de A, Ad van der Veen. Another World gaan we draaien van het album The Moment That Matters. Een album uit 2010.

zou kunnen zeggen bij het liedje, wat luister je naar? Nou, hij zegt hier in dit liedje, I can hear the grass grow. Ik kan het gras horen groeien. Nou ja, lijkt me sterk. The Move was dat. Julian Lennon nu, eerst Too Late for Goodbyes.

0: En bij deze Tim Down komen we uit voor de eerste maal iets te draaien van album van de week. En dat is er eentje van The Role Model. We gaan draaien Chasing Midnight. Het album heet Chuck Timely. Klaus, nieuw album. Komt ie.
1: Album van de week.
2: Well, yeah, Philly's finest.

Het valt mij op dat de laatste tijd best wel veel Earth and Fire gedraaid wordt. En dat is niet vreemd, want de leading lady van de band is helaas overleden onlangs. Jurdy Kaagman. Thanks for the love, kunnen we dan ook wel even zeggen. Hier is Vanessa Paradis en Be My Baby.

Nieuwe single van Rolf Sanchez en Machar. Ik zei het al straks al, we draaien de hele week een beetje Americana. Als het goed is, dan komen we vrijdag met de laatste track uit op de letter Z. Dat wil zeggen, dat straks hadden we A. En nu dus een werkje met B van de band. Here's the Wait. Terug te vinden op het album The Music from the Big Pink. Album kwam uit in 1968.

The Team from the Yes Express. Hoe heette dat nummer? Ja, toch heet dat nummer. En wie waren er dan? The Yes Express. Oké. Zullen we eens even in de pauze gaan? Radio Nieuws en Regio Break staat klaar.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Het is onduidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of het landen. De oorzaak wordt onderzocht. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. Het eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd de 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Mensen hebben het druk en worden voortdurend afgeleid door de telefoon, werk, kinderen of klusjes die nog gedaan moeten worden. Maar wat als er een plek is waar je echt even rustig kunt lezen? Daarvoor heeft de bibliotheek in Gemert de Silent Book Club. Het concept is simpel, je neemt je eigen boek mee. De bibliotheek zorgt voor fijne leesplekken, iets lekkers te eten en drinken en een selectie boeken voor wie nog op zoek is naar iets om te lezen. De Silent Book Club start weer op donderdag 27 augustus. Daarna kun je iedere laatste donderdag van de maand van 8:30 tot 9:30 aanschuiven in de bibliotheek. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 5:45 opgeroepen voor een ongeval aan de Gemelseweg in Beekendonk. Daar was ter hoogte van tuincentrum De Biezen een motorscooter hard achterop een personenauto gereden. De motorrijder klapte door de achterruit van de auto en viel op de grond. Hij raakte aan zijn hoofd en zijn benen gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een berger heeft zowel de auto als de motor afgesleept. Waardoor de motor op de auto was gereden is niet bekend. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. De recordpoging van Michael Bouw in Beekendonk is geslaagd. 70 uur aan één gesloten heeft hij luxe broodjes gesmeerd en verkocht. Aan belangstelling ontbrak het hem niet. De drukte was enorm. Er waren momenten dat mensen uren moesten wachten eer zij aan de beurt waren om broodjes te kopen. En zij kwamen van heinde en verre. Michael verkocht de broodjes vanuit een foodtruck op het Piet van Tielplein. Een deel van de opbrengst gaat naar kindervakantieweek Hiep Hooi. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

0: muziek van John Denver en Take Me Home Country Roads. We begonnen met de Stranglers in de tweede uur van dit programma met No Mercy. En hier is een telefoongesprek naar de ruimte. De Raw Band.
1: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well. Hold on, please. You're through.
2: Thank you, Operator.

Muziek van Stella Lefty, nieuwe single die heet Boston. Goed, albumtrack. Komen uit bij de letter C in dit geval. Wat gaan we draaien? Caroline Herring. Album heet Wellspring uit 2011. En noemen we wat we vertonen hier: Colorado Woman.

Simpele muziek van Peter and Gordon, zou je denken. Maar het is een heerlijk plaatje uit de jaren 60. World Without Love. We gaan naar de volgende. Dan Vogelberg. Hickory Groove. Dus de albumversie staat hier nog even achter ook nog, maar voor duidelijk te zijn. Home Free, zo heet het album, kwam uit in 1939. We kennen de man van een paar singeltjes die een hitparade had. Maar die albumtracks zijn ook lekker. Sweet.

muziek van Alan Clark, Father and Friend. Van het van Nederlandse bodem. Gaat eens even een opvolger instarten. Dat is wat er in Kid Creole in de Coconuts. Hier is Stole Pigeon.

Rudimental, samenspel met John Newman, Feel the Love, laatste albumtrack voor vandaag. Hadden straks Dan Vogelberg met een D. Nou, dan gaan we de E vertonen. Electric Blues, want we doen de hele week een letter verder. Maar goed, vandaag de laatste. Deze Going Home van het album Time Passed Me By van 2 jaar geleden.

Muziek van George Ezra, Anyone For You. Hey, dat was hij voor vandaag. Mooie een nieuwe aflevering, gaan we verder met de letters van de albumtracks. Als je tenminste het programma volgt, dan denk je van, oh, wat is je nou allemaal aan het doen? Maar goed, leg het morgen nog wel een keertje uit. Hey, fijne nacht. Welterusten.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De recordpoging van Michael Bouw in Beekendonk is geslaagd. 70 uur aan ingesloten heeft hij luxe broodjes gesmeerd en verkocht. Aan belangstelling ontbrak het hem niet. De drukte was enorm. Er waren momenten dat mensen uren moesten wachten eer zij aan de beurt waren om broodjes te kopen. En zij kwamen van heinde en verre. Michael verkocht de broodjes vanuit een foodtruck op het Piet van Tielplein. Een deel van de opbrengst gaat naar kindervakantieweek Hiep Hooi. Mensen hebben het druk en worden voortdurend afgeleid door de telefoon, werk, kinderen of klusjes die nog gedaan moeten worden. Maar wat als er een plek is waar je echt even rustig kunt lezen? Daarvoor heeft de bibliotheek in Gemert de Silent Book Club. Het concept is simpel, je neemt je eigen boek mee. De bibliotheek zorgt voor fijne leesplekken, iets lekkers te eten en drinken en een selectie boeken voor wie nog op zoek is naar iets om te lezen. De Silent Book Club start weer op donderdag 27 augustus. Daarna kun je iedere laatste donderdag van de maand van 8:30 tot 9:30 aanschuiven in de bibliotheek. De gemeente Gemert-Bakel heeft tips om de komst van ratten in tuinen tegen te gaan. De meeste mensen halen zelf ratten in hun tuin zonder dat ze dat doorhebben. Om te weten of er ratten in de tuin zitten, zijn er signalen die daarop wijzen. Bijvoorbeeld als er knaagschade is aan hout of kabels, als er kleine uitwerpse donkere korrels liggen. Maar ook loopsporen zoals paadjes in het gras of langs muren en holletjes in de grond. Houd alles in en rondom het huis opgeruimd, want ratten houden van rommel. Bewaar afval daarnaast in goed afsluitbare bakken. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagochtend massaal gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 ter hoogte van Aarle-Riksel. Daar was een vrachtwagen op de verkeerde weghelft terechtgekomen en op een loder gebotst die op de een tegemoetkomende vrachtwagen met oplegger stond. De chauffeur zat bekneld in zijn cabine en is door de brandweer bevrijd. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg tussen Helmond en Beekendonk was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 17:15 opgeroepen voor een ongeval aan de Gemelse weg in Beekendonk. Daar was ter hoogte van tuincentrum De Biezen een motorscooter hard achterop een personenauto gereden. De motorrijder klapte door de achteruit van de auto en viel op de grond. Hij raakte aan zijn hoofd en zijn benen gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een berger heeft zowel de auto als de motor afgesleept. Waardoor de motor op de auto was gereden is niet bekend. De gemeente Gemert-Bakel heeft tips om de komst van ratten in tuinen tegen te gaan. De meeste mensen halen zelf ratten in hun tuin zonder dat ze dat doorhebben. Om te weten of er ratten in de tuin zitten, zijn er signalen die daarop wijzen. Bijvoorbeeld als er knaagschade is aan hout of kabels, als er kleine uitwerpse donkere korrels liggen. Maar ook loopsporen zoals paadjes in het gras of langs muren en holletjes in de grond. Houd alles in en rondom het huis opgeruimd, want ratten houden van rommel. Bewaar afval daarnaast in goed afsluitbare bakken. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week